en allen, elke been en allen, en als je neen en allen, elke been en allen, kusturdum Jonas Alkom. Köylü neyn en alım, kusturdum yarın kehti. Köylü neyn en alım,